Aaron Asteria con Holy Water. E il resto in caso vous es fein de del, weiss questa steht un per possibilitäts del ir ter lir if zair live. Oz giusto per cas, e qui a Kaltbrunn in Centun Sangalla, us de schnof giun lura a Rapperswil, als Weinchesis de giun a Sursee, ed als Weinchesette il lura a Sangalla, al Open Air Sangalla. In 7 minuten is het les dish. Nu zet lijn zijn je een po' muziek Zwitserisch. Kuprim de Nemo et zeva dada anteportas.